0: kies na Bloedvoets.
1: Vatsia fakam luna, rambula mila vula, simila miangulangula, van fiena natsmura.